0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Lumi Tibura Fakadokpok. Tiburi Amasak, a who support the Tulia Nips and Tempa Bafonganu, Nuan Sopasuakasak, Ilakotarin Nutamanu. Ilatio Tokiomana, Nutayu Seput, Gavit Tarak, Luke Yulet, Amatar Paromnik, Tunini Avit, Kisidu was such a common sock milk at Gavit Tafi and Histitalic. Unuitamasa from Pinasun, he should send a pissimus at a common meat, Makitis or Atasak. Tiburi Usuina, Nitas Maroka, Amatasak, Weekend Timido, Melunakotak at that unit, Amatasatuni. Tiburi me, Tacos.
2: Si le film fait chacun,
3: il y a aussi chacun, il y a
2: un goût. Je ne m'en
3: ai pas un
4: Il moet die met kiosk by night nu dans je sapo. Dessa heb je dan niet over. Tono kon hang het toe, bizigani. Ik heb je niet, ik heb een natapo.
5: Ah, tailo.
3: Ah, hoe gaat het zo? Ik denk dat ik.
2: Ah, maar je koek op noodles.
3: Ik denk dat ik.
4: Die met kiosk hier zit, kijk op de leeuw. Kijk op de leeuw. Kisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlse bar og gjort manna af Kisuanerit Festival i nu svømme oktober i Arbani binger jo anito anger jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartorlo Makko Abismato Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Paulsen Band. Amatak i lakotarien ut. Ikke ringe tømme du sånn at det var sær affinning under oktober på Binga Joani. Så sett er med lukken der ikke med nido. Når du nakotak 14.00 lumit er lagt til kom av på. I siste til sett Atlantic Music Gimmi. Nune no gimmi du. Bisi an rassin nær på. Ikke så en annet festival i mi. Det er kusse er godt. Hva er det alt litt nu nani? Du sånn nær at du rann opp er satt du mi.
0: Nanoq FM.

0: Tsonga Porsume, uit op pad Ikingutinga. Henrik?
1: Yes. Nepal is uit.
0: Nepal is uit. Dus, zoals je zegt, daar gaat het Nepal is uit.
1: Ja.
0: Dan Nepal is uit. Daar is een nap. Puma Nepal is uit. Zoals je. Als je mij kunt
1: kijken. Zo. Nepal is
0: uit. Ja, ja, api. Yes. Dan is er maar jij
1: Dus, onder Oyasimagamu, Nessa Saumapa.
0: Happy.
1: Ook gedaan.
0: Dan is er waar jij ziet.
1: Als je het kastu, dan is het nassu.
0: Nassu. Ja, ja, je moet. Yes.
1: Yes.
0: Is het?
1: Nunamutupok.
0: Nunamutupok. Dus, in de adoptakpad.
1: Sofia. In ons Sofia, het damet zit ik.
0: Ah,
1: Sofia zit naam.
0: Sofia, zoals tussen is zo.
1: Ah,
0: ja.
1: Hey, ja. Zoals naam Sarah.
0: Ah, bijzonder.
1: Tenua. Sarah, hij is Sarah.
0: Dat is hem. Ja, ja. Yes. Een pakje drauw, ja.
1: Ja.
0: Sochat.
1: Yes.
0: Atok siuk.
1: Usumi
0: takana.

0: op het NOK FM 100 MHz.
1: Nu moet je lessen met jullie maar zagen.
2: Ik zeg maar, ik zit een paar bafelgen in die mimer zorg. Nu ja, ik ga niet zeggen in de taxi naar toen. Ik ga ook in de luanik en nu amelo pingasun ik kies en het in de rakpok. En nu ga ik aan nak. Ik kon ze met meter is is aan het doen aan het zoeken zoals ik het zag.
1: Waar is ik een van ook?
2: Zondag den 6 september, ik voel je die mi. Skyde med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.